0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scaliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne skelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihischkeliacht, de quischchali.
2: Ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive, agus nischkelte, et haar grilo or venulukte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Reraw.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of agus ne schelte, et haar grillo or venulacte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Darkion.
0: Rira. Umi Muhakan agus Kesh the Veyagat Nurithol Lana Vera Malak. Bicarola Foil o Hyanola has launched Erdoch Rus. Augusto My Child Punkai o Imanakt na Servishas launcher. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rudha Harloi. Augusto Horhig Tordit de Rehan Lei, Mother Leshna Keshna Galer. Tommy Dunshin Kankarulat. Marshin, Te Quig My Child Punkai, Lakorla a Oil. O Imanakt na Servishas launcher.
3: Back to the music. Tomage, a cousin Haron Ismo on Chocton Shaw. Hit 13 a 19.

0: Radio
1: Re-Raw. Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht de quischali,
2: ijante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallen om met vriend de credive, agus neskelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, en hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon.
0: Rira.